Wat haft je ändert in die Leven? Er blijft die Leven ganz überein nischt ändert alles hier immer verweich, alles blijft kraexister einmal wieder. Welkom to de Evangelische Boodschaft Radioprogramm. Mijn Name is Wes Heppner en vandaag ändernis in ons Leven. Ik glaube, wie bekend dat alle ons Leven ändert. Wo ons 5 jaar terug laat, is niet wo ons vandaag laat. Wo ons Leven 5 jaar terug weer, is niet wo dat vandaag weer. Dingen ändern. Maar wo handel wie met ändernis? Wo sei wie Gott? Hij ändert nicht. En wo wil Gott ons Leven verändern? Dat is ons thema voor vandaag en nächste week. So voor allemaal die harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de States, Canada, Deutschland, dankjewel voor harken. Ik leef deze boodschap kan praktisch zijn voor die en die leven, wo die kost met anderen schoffen en wo die kost kicken, wo God die leven wel veranderen.